0: Bacini bon.
1: Me jumo yali kwa kwa. Afternoon drive 3 to 6. Jai Tito Jesse type Lazia Radio. Emma Radi Pama Plaza. Power Rage. Forever for President Day Wama 2K. Aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
2: Dikile di anna dikakapa, dikile di anna mekhale, baetapele, lefatshe lolotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwana.